Nachtlijn. Jouw gids door de nacht.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: you wake up in the morning.
1: Je wordt wakker op een morgen.
0: If you hear work late.
1: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
0: And the mother to the table.
1: En jouw moeder dekt de tafel.
0: You see the same old same.
1: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
0: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.
0: And you have ever been in pain.
1: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with a man.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let me

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Woonaccessoires, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
3: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Gelderland.

me the way. Goedemorgen Gelderland, 6:06. Het is vrijdag 11 september. Blijft altijd een bijzondere datum, hè?

11 september, ja, toch 25 jaar geleden alweer. Deze vrijdag begint grijs met veel bewolking. Een gebied met regen en motregen trekt over Gelderland. Later vandaag breekt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen ziet het er prima uit met droog weer, geregeld zon. Ongeveer 22 graden. Dus de mensen bij Appelpop in Tiel hebben vanavond en morgen prima weer. Dan slaat zondag het weer om met regen en lagere temperaturen. Maar ik hoop dat het desondanks toch een mooi bloemencorso wordt en lichter worden. En dat je sowieso dit open monumentenweekend er lekker op uitgaat deze dagen. Volgende week dan blijft het wisselvallig met af en toe een bui. Temperaturen zo rond de 20. Nu geef ik je een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de vrijdagochtendkranten schrijven. Nou, het belangrijkste nieuws is het ernstige busongeluk in Zwitserland natuurlijk. Daar zijn gistermiddag meerdere doden en gewonden bij gevallen. De bus is van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen, reed voor OAT. Er zaten 48 Nederlandse passagiers in op een excursiereis vanuit Oostenrijk. De bus schoot rond 16:45 gisteren door de vangrail, kwam op zijn kant in een berm terecht. 5 helikopters, tientallen hulpverleners zijn ingezet. Gewonden zijn opgevangen in een sporthal en naar een ziekenhuis gebracht. Alarmcentrale Eurocross stuurt vanochtend een team naar dat gebied. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en of daar dus ook Gelderlanders bij zitten is nog niet bekend. De Zwitserse president zegt diep geschokt te zijn. De Zwitserse politie komt vanochtend met meer informatie. Nou, de kranten zijn het roerend eens dat het een bijzondere datum is. Als openingsonderwerp hebben ze bijna allemaal gekozen voor 25 jaar 9-11. New York staat vandaag stil bij de aanslagen op de Twin Towers, waarbij 2753 mensen om het leven kwamen. De Volkskrant spreekt van een dreun die nog altijd doorklinkt, ook in de Nederlandse moslimgemeenschap. Het AD laat historici Maarten van Rossum en Willem Post terugblikken. De Gelderlander, De Stentor en Trouw wijden er elk meerdere pagina's aan. De Telegraaf meldt dat vakbond CNV het nieuwe cao-seizoen ingaat met een looneis van 3-5,5%. En de zorgpremie gaat volgend jaar mogelijk een tientje per maand omhoog. Goed nieuws voor de omgeving van Winterswijk. De 4 grote windturbines die net over de Duitse grens bij Ratum gepland waren, komen er niet. Stadswerker Münster stopt met het project en dient geen vergunning meer in. Omwonenden en de gemeente verzetten zich al jaren tegen de komst van de molens, die tot 267 meter hoog zouden worden. De zorgen zijn daarmee niet helemaal voorbij, want bij Reden en Kotten lopen nog andere windmolenplannen vlakbij de grens. Het Nederlands Dagblad schrijft over christelijke asielzoekers die in AZC's worden geïntimideerd en bedreigd. Minister Van der Brink wil dat de daders via het snelrecht worden berecht. En de Stentor waarschuwt dat lokale energiecorporaties met zonneparken in financieel zwaar weer zitten. Op zonnige dagen leveren ze te veel stroom, waardoor de prijzen negatief worden en faillissementen dreigen. En de Volkskrant ruikt aan Groningen. De bietencampagne begint bijna en dan hangt er van hier van die zoete, bruine lucht over de stad. Maar waar het vroeger stonk naar de tabaksfabriek van Niemeyer, ruikt het oude fabrieksgebouw tegenwoordig naar start-ups en internetkoffie. Ja, vooruitgang heeft een andere geur. 5 Star met Rain or Shine hoor je nu. En zometeen spelen wij een goed begin. En een goed begin is het halve werk, dus ik hoop dat jullie meespelen. En gaan proberen het intro te raden van de plaat die ik ook graag wil draaien vanochtend op Radio Gelderland.

0: Wel een lekker begin zo van de vrijdagochtend. The Boxer, Simon & Garfunkel uit 1969. En daarvoor 5-star Rain or Shine.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Die eerste paar seconden van een plaat kunnen het verhaal gelijk neerzetten. Dat je gelijk weet, ja, dat is dingetje met, je weet wel. Nou, daar hoop ik een beetje op dat gevoel. Want ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat. Die klinkt vandaag zo.
1: Een goed begin.
0: Oh, dat is echt kort. Oké. Nou, en dan hoop ik dat jullie scherp zijn. frank@gld.nl, dat is mijn mailadres. Je kunt ook appen naar de studio met de app van Omroep Gelderland. En wat ik dus voor je nodig heb, is de titel en de artiest van dit nummer.
1: Een goed begin.
0: Dat is niet veel wat ik je geef. Maar desondanks toch wel best wel kenmerkend voor de plaat. Dus ik hoop dat het een belletje doet rinkelen. Laat maar horen. Dan laat ik even iets anders horen, namelijk Raccoon. En ondanks dat het 7:10 is, zeggen zij, het is wel laat toch?

do Morro, bij Omroep GLD. Ja, nog één dagje aan werken. Maar dan gaan we naar Veenendaal achter Ede. Veenendaal Utrecht. En Landal vakantie. 2 weken vakantie. En ook naar Giegelse Ede met de parachutes. Even weer bekijken. Groetjes, Gerrit en Kené, het hoogtes aan de medegren. Mooi, mooi. Werkte in Studio 3. Mooi.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Pompoenenbeschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.
5: Het is 6:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Westervoort is het 12 graden. In Geldermalsen 13,7. Deze vrijdag is het bewolkt. De regen komt vanuit het westen over ons heen. Later breekt de zon af en toe door. Enkele buien dan nog mogelijk. Temperaturen zo rond 20 graden. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus die op zijn kant ligt zaten 48 Nederlandse passagiers van een reisgezelschap. Maar het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn en of daar ook Gelderlanders tussen zitten. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. En de politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen van 30 jaar geleden in Apeldoorn en Deventer. In beide zaken zijn vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken en verkracht. Dankzij destijds veiliggesteld DNA en nieuw verwantschapsonderzoek konden verdachten nu alsnog worden opgespoord door het cold case team van de politie Oost-Nederland en het NFI. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Zometeen Lou Rolls.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: tijdje geëxperimenteerd met legale wiet. Nijmegen is een van die plekken. Al ruim een jaar wordt daar in coffeeshops wiet van legale telers verkocht. Dus geen gedoogconstructie meer, maar echt een serieus experiment. En de eerste resultaten daarvan zijn deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. De vraag is natuurlijk, werkt het? Helpt het?
1: Als u nou na een jaar de balans opmaakt, hoe kijkt u naar het experiment?
2: Ja, nou, het positieve is dat de klant het omhelst. Die heeft ingezien dat de kwaliteit goed is. De prijs is nog beter. Het is getest door een onafhankelijk laboratorium, waardoor je weet dat er geen schimmels, bacteriën, andere rommel in de wiet zit, waar je voorheen dat eigenlijk niet goed kon zien.
1: In het begin waren er wel wat opstartproblemen. En waar loopt u nu nog tegenaan?
2: Het bestelproces bij de telers is vrij intensief. En ja, dat is best bewerkelijk. Vroeger ging dat op een hele andere manier. Omdat het een experiment is, zijn ook de klanten nog zoekende. Dus deze week kopen ze deze soort heel veel. En de volgende week willen ze die niet meer. Dan kopen ze een andere heel veel.
3: Gewoon in de avond. Even een beetje ontspannen. Lekker slapen. Ja. De stress van de dag eraf.
1: Merkt u verschil nu sinds het experiment met de legale wiet?
4: Nou, met de legale wiet heb je ook duidelijke metingen die erbij staan. Bij elke oogst die ze hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden.
1: Als het gaat bijvoorbeeld om criminaliteit. Want vroeger moest u er toch allemaal illegaal inkopen. Hoe is dat nu voor u?
2: Nou, nu is het helemaal 100% legaal.
1: Merkt u daar ook iets om de coffeeshop heen?
2: Zonder meer. Ik zou liegen als dat niet is. Als ik zeggen dat het niet is. Wij zelf zijn heel erg blij met het feit dat we geen achterdeur meer hebben. Dat was toch altijd een dagelijks groot rugzak op je rug, zeg maar. Een monkey on the back. En je weet nooit wanneer het fout gaat. En het gaat altijd een keer fout. Dus dat is het grootste gewin, denk ik, voor ons persoonlijk. Alles gaat legaal via beveiligde transporten. De facturering gaat per e-mail, de betaling per bank. Het is een heel, wat dat betreft, klinisch bedrijf geworden.
3: Ik heb net iets van €30 afgerekend voor 4 gram.
4: Het blijft natuurlijk een verslaving. Voor mij is het ontspannen, soms is het gewoon even afleiding zoeken. Het is een hele, het is eigenlijk de kortste weg naar even rust in je hoofd.
1: Dat willen we allemaal wel, een beetje rust.
4: Juist. Maar er zijn betere wegen, dat moet ik wel zeggen.
0: Ja, de eerste resultaten van een jaar legale wiet laten nog geen grote veranderingen zien. De prijs van hash is wel flink gestegen. En of de proef wordt uitgebreid of juist anders ingericht, dat is aan de politiek om te beslissen. Er komen nog 2 tussenmetingen en dan zal in 2028 een eindevaluatie plaatsvinden. Even rust in je hoofd kan ook met Peter Fox, House on the Sea.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Zo is dat. Een goed begin is het halve werk. Ik heb je een intro laten horen, dat klonk zo.
2: Een goed begin.
1: En toen was het alweer afgelopen. Echt maar een paar seconden. Toch weet Gert daar wat van te maken. Net als Marco en Jeroen. Zij horen hier Chicory Tip in terug. Chicory Tip? Oh ja. Ja. En dan Son of My Father, zeggen ze. Nou, dat is helemaal goed. En zo maakt een goed begin het halve werk. En kan ik de hele plaat draaien op Radio Gelderland.

0: Ja, moet even goed nadenken. Het is een liedje met Son of nog wat. Ja, nou, we gaan even verder zoeken.
1: Goedemorgen allemaal. Een goed begin is het halve werk. Seekory tip met Son of My Father uit 1972. Goedemorgen.
0: Ja, ik weet het. Het is Seekory tip met Son of the Father uit 1972.

0: Bruno Mars en On My Soul hoorde je op Radio Gelderland. Het is 7:12.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, goedemorgen bij Weerplaza. Is men ook alweer vroeg wakker. Het wordt langzaamaan licht. Maar ik heb toch echt jullie expertise en schermen nodig om hier wat van te maken. Wat voor dag krijgen we vandaag?
2: We krijgen vandaag echt een dag met later wat regen. Maar in eerste instantie is het nog wel veel plaatsen droog, Frank. En af en toe zien we nog wel een enkele opklaring. Maar vanuit het westen gaat dus die bewolking toenemen. In het westen van het land volgt al af en toe wat regen. En dat krijgen we ook later vanochtend in Gelderland. Van tijd tot tijd dus wat regen. Vanmiddag trekt die regen naar het oosten weg. Kan de zon eventjes doorbreken, maar komen ook weer enkele buien opdraven. Kortom, een wisselvallige dag vandaag. Met een temperatuur vanmiddag van maximaal 20 graden.
0: Oké, en het weekend, want dat is wel interessant met Appelpop vanavond en morgen. We hebben het Bloemencorso een lichter geworden. Open Monumentendag.
2: Ja, Open Monumentendag inderdaad, ook dit weekend. Vanavond is het droog, zijn brede opklaringen. Komende nacht kan plaatselijk nevel en mist ontstaan. Temperatuur die daalt naar een graad of 11. En dan hebben we morgenochtend in eerste instantie een grijze start. Maar daarna wordt het gewoon prachtig weer. De zon gaat volop schijnen. Het blijft morgen overal droog en het wordt zo'n 21 graden morgenmiddag. In de nacht naar zondag dan krijgen we wel weer te maken met een storing. De bewolking neemt toe en er volgt weer regen. En dan hebben we zondag in eerste instantie dus regenachtig weer. Maar zondagmiddag dan breekt vanuit het westen de zon weer door. Ook dan kan er weer een enkele bui voorkomen. En dan komt de temperatuur uit op een graad of 20. Dus morgen is echt de beste dag van het weekend.
0: Ja, beter dan zondag in elk geval.
2: Ja, beter dan zondag. Zondagochtend zal het echt wel enige tijd gaan regenen. En zondagmiddag dan is het ook wel wat vaker droog. Valt er een enkele bui, maar breekt ook zo nu dan de zon door. Dus dan is het echt weer een moment te uitkiezen om naar buiten te gaan. Maar zondagochtend zal het echt gewoon enige tijd regenen.
0: Oké. Dankjewel, man.
2: En graag gedaan.
0: Tot over een uurtje.
2: Tot straks weer.
0: Oké. 25 jaar na 9/11, zei ik vanochtend al. De kranten staan er vanochtend ook vol mee op de voorpagina. We hebben na 7 uur ook een plaat delict die daar mooi aan te linken is. Aan 11 september, 25 jaar geleden. Maar nu eerst Rod Stewart. What am I gonna do? I'm so in love with you.

0: Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
8: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
7: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
9: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat ik denk dat het te statisch was.
7: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. Eén melding voor het Gelders verkeer. Dat is de N302, de weg Kootwijk-Harderwijk. Tussen Speuld en Ermelo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de N302 zit daar dicht.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
13: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: True Lease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
19: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Gelderland.

0: Martijn en de Vandellas en Dancing in the Street op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is vrijdag 11 september. En we hebben een weekend voor de boeg met twee gezichten eigenlijk. Deze vrijdag begint grijs met veel bewolking. Een beetje een gebied met regen en motregen wat over ons heen trekt. 20 graden. En dan ziet het er morgen prima uit met droog weer, geregeld zon en 22 graden. Dus dat is voor Tiel, appelpopgangers, prima weer vandaag en morgen. Maar zondag slaat het weer om, regen, lagere temperaturen. Dus we hopen wel dat het desondanks toch een mooi bloemencorso gaat worden in Lichtenvoorde. En dat je sowieso met Open Monumenten Weekend er wel op uitgaat dit weekend. Er is veel te bekijken. Ik geef je een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. Een touringcar uit Eibergen is gisteren in Zwitserland van de weg geraakt. Daarbij zijn meerdere doden gevallen. In de bus zaten 49 Nederlanders op een daguitje vanuit Oostenrijk. De chauffeur moest vermoedelijk uitwijken van rotsblokken op de weg, waarna de bus kantelde en een stuk naar beneden is gegleden. De niet gewonde passagiers zijn vannacht met een andere bus teruggebracht naar Oostenrijk. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet bekend. De directeur van de reisbranche ANVR over wat er is gebeurd.
1: Wat wij tot nu toe begrepen hebben, maar helemaal zeker weten we het niet, is dat tijdens de reis de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre heeft moeten maken. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant gekomen en daarna ook een stuk naar beneden gegleden. Ja, het is mij nog niet bevestigd door de tour operator dat er inderdaad dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Dat is natuurlijk wel datgene wat we gehoord hebben van de Zwitserse politie. En daarom weet ik ook nog niet om hoeveel mensen het gaat. Maar dat het mogelijk om meerdere dodelijke slachtoffers gaat en om heel veel meer gewonden, dat is zeker duidelijk. Er zijn verschillende partijen die een rol spelen in de hulp en bijstand die wordt verleend. Vanzelfsprekend de tour operator zelf, maar ook de alarmcentrale die is ingeschakeld, die hulp en bijstand verleent. Slachtofferhulp heeft een rol, maar ook de lokale autoriteiten vanzelfsprekend. Dus iedereen is hard aan het werk om de mensen zo goed en kwaad als het gaat bij te staan in deze zware tijden.
0: Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard. De kranten openen bijna allemaal met 25 jaar 9-11. New York staat vandaag stil bij de aanslagen op de Twin Towers. 2753 mensen kwamen daarbij om het leven. De Volkskrant spreekt van een dreun die nog altijd doorklinkt, ook in de Nederlandse moslimgemeenschap. Het AD laat historici Maarten van Rossum en Willem Post terugblikken. De Gelderlander, Stentor en Trouw wijden er elk meerdere pagina's aan. In New York is de jaarlijkse herdenking bij de monument op Ground Zero dit jaar wel een beetje anders.
2: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: De brug over de A28 bij Nijkerk is weer open, maar de frustratie bij transportbedrijven groeit. De onverwachte afsluiting kost de vervoerders flink geld door het omrijden en vertraging. En het is niet de enige brug die problemen geeft. Minister Karremans zegt, er wordt geïnvesteerd, maar het sluit niet uit dat het weer moet gebeuren. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen smult het veen onder de grond nog altijd door. Op sommige plekken op wel 5 tot 6 meter diep. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt, wordt er een gul gegraven rondom het afgebrande stuk. Dat is niet makkelijk, want het terrein is zo moeilijk begaanbaar dat er rupsvoertuigen en een blushelikopter aan te pas komen. En in het Slingerland ziekenhuis in Doetinchem krijgen verwarde ouderen vanaf volgende maand een speciale box op schoot. Met daarin een gehaakt muisje, een zachte knijpbal en een fotoboek. Het idee is simpel. Als iemand 's nachts overeind schiet omdat de koeien gemolken moeten worden, helpt een zachte bal beter dan een hele discussie. En, zegt de verpleegkundige, ik heb liever dat iemand in die bal knijpt dan in mij. Dat snap ik. Fox the Fox. Nu op Radio Gelderland. Dit is Precious Little Diamonds.

0: Fox the Fox en Precious Little Diamond. Het is vandaag 11 september. Straks in deze uitzending de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Die heeft ook alles met 11 september en de aanslagen van 25 jaar terug te maken. De kranten hebben het vandaag ook weer op de voorpagina staan. Voor veel mensen is dit een datum die nooit meer een datum zal zijn. 9-11. Twee vliegtuigen, twee torens en een wereld die even stil stond. De meeste mensen die weten nog precies waar ze waren op het moment dat het gebeurde. Dat hebben we ook even op straat gevraagd.
1: Weet u nog waar u was tijdens 9-11?
2: Ja, ik zat thuis op de bank. En toen belde mijn dochter. Die zei, oh mam, ze de televisie is aan, je moet kijken. Nou ja, toen zagen we het gebeuren.
1: Wat voor indruk maakt het op u?
2: Nou, ik schrok me dood. Dus ik heb een tijdje met haar. En eigenlijk ben je gewoon helemaal stil. Ik heb er even met haar gepraat. En toen ben ik weer opgehangen. Want ja, wat moet je ermee, hè? Het is eigenlijk heel ver, hè?
3: Mijn man kwam van het werk en ik deed de televisie aan. Ik dacht, jee, wat gebeurt hier nou?
1: Had u gelijk wel door hoe erg het was?
3: Nou nee, op dat moment niet. Nee.
4: Je denkt er wel vaak aan, hè, als het op de datum is van...
1: Weet je nog waar u was?
4: Ik was ook thuis gewoon, ja. Dan zie je ze hem alles op televisie. Dan denk je, nou, niet te best.
5: Mijn opa zat bij ons op de bank mijn verjaardag te vieren, maar was allemaal alleen maar aandacht voor het nieuws. Ik wist ook niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Maar je hoorde berichten van Amerika wordt aangevallen. En toen zag ik wat rookwolken uit de flat opstijgen. En toen dacht ik, mijn eerste reactie was, oh, het valt wel mee. Maar later realiseer je wel dat het allemaal heel ernstig was.
6: Ik zag het tweede vliegtuig, zag ik dus ingaan toen. Ja, dat was wel indrukwekkend. En mijn man, denk ik, pas toen hij thuis kwam van zijn werk.
7: Ja, toen ik thuis kwam van het werk, toen hoorde ik het.
1: En wat dacht u bij het zien van de beelden?
7: Nou, om eerlijk te zijn dacht ik, dit wordt de derde wereldoorlog.
8: Wacht eens, ik was op kantoor en ik reed naar huis. En dan kwam ik op de radio, hoorde ik dat het gebeurd was. Ja. Ongeloof. Nou, je gelooft er gewoon niet.
1: Speelt nog steeds ook een belangrijke rol, denkt u, in hoe we tegenwoordig naar dingen kijken?
8: Ik denk dat alles wel doorgewerkt heeft in nu. Ja. Nou, hoe de Amerikanen met het Midden-Oosten omgaan, met ons omgaan. En ja, daar heeft dat ding wel in gang gezet.
7: Ik denk wel dat wat er nu steeds gebeurt, dat er wel een gevolg is van 9-11. Dat denk ik wel.
9: Het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Dit is Goedemorgen Gelderland.

0: Stella Lefty en Boston op Radio Gelderland. Het is 8:09.
1: Plaat de link.
0: Nou, daar gaan we dan. Dossier er even bij pakken.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Zoals altijd een procesverbaal waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan of te linken is aan zo'n verhaal. En aan jou de vraag om dat op te lossen. En de gouden tipgever krijgt dan de Radio Gelderland zaklamp. Wij willen vandaag als platenpolitie stilstaan bij een van de ingrijpendste dagen uit de recente geschiedenis. Precies vandaag, maar dan in 2001, dus 11 september, 25 jaar geleden, werden de Verenigde Staten getroffen door een reeks terroristische aanslagen die duizenden levens kostten en de wereld voorgoed veranderden. In de jaren daarna schreven talloze artiesten muziek over die dag. Niet zozeer over de daders, maar over het verdriet, de veerkracht en de mensen die onder onmogelijke omstandigheden het verschil maakten. En dit dossier gaat over één van hen. Want aan boord van United Airlines vlucht 93 besloot een groep passagiers zich niet neer te leggen bij hun lot. Onder hen bevond zich Mark Bingham, die samen met anderen de strijd aanging met de kapers. Hun moed voorkwam dat dit toestel zijn vermoedelijke doel bereikte. De platenpolitie brengt vandaag geen dossier over terroristen, maar over een held die op een dinsdagochtend zijn leven op het spel zette om dat van anderen te beschermen. Dus het delict is een terroristische vliegtuigkaping. Het nummer is opgedragen aan Mark Bingham, een van de passagiers van United Flight 93, die tijdens de kaping in verzet kwam. En de zangeres die wij daarbij vandaag zoeken komt uit Amerika en bracht dit nummer over die vreselijke dinsdagochtend uit in 2004, 3 jaar na de aanslag. De tekst beschrijft zijn karakter, zijn overtuigingen en zijn bereidheid om in actie te komen toen het erop aankwam. Het dossier speelt zich af aan boord van dat vliegtuig op die ene ochtend. Enig idee over welke plaat ik het vanochtend heb? Dan wil ik graag van jou de titel en de artiest hebben. Dat mag per mail, frank@gld.nl. Of een appje, dat volstaat ook. Luister ondertussen naar Pink Floyd. En Another Brick in the Wall op Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Pam, pa, padapa,
6: ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
7: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
6: Voordeelhuisjes.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: voordeeluitjes.nl.
9: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. 12,3 graden in Panderen, 13,6 in Meteren. En vandaag is bewolkt, regen, motregen. Later breekt de zon af en toe door, kans op een bui. Het wordt 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op, regionaal nevel of mist. En dan koelt het af naar 11 graden. De politie heeft wederom meerdere spullen gevonden en in beslag genomen in Overasselt. Boeren hebben het mais gehakseld, waardoor de zoekteams beter zicht hadden op het terrein om bewijsmateriaal en eventuele wapens te vinden. De zoekactie is nog altijd onderdeel van het onderzoek naar het dodelijke schietincident van vorige week, waarbij Barry Leenders, de beveiliger, om het leven kwam. En komend weekend is het Open Monumentendag, waarbij diverse Gelderse monumenten hun deuren openen. Bezoekers kunnen onder andere de Cenakelkerken tussen Nijmegen en Groesbeek en de Sint-Willy-Borderskerk in Vierenakker bezichtigen, evenals een meditatieles bijwonen in de voormalige Sint-Victor en de Gezellenkerk in Afferden. Maar er zijn nog heel veel meer plekken waar de deuren dit weekend open en bezoekers welkom zijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie. De ANWB meldt dat op de N302 een ongeluk is gebeurd met een vrachtwagen. Kootwijk richting Harderwijk tussen Spult en Ermelo zit de N302 op dit moment dan ook dicht.
11: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
12: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk. Binnen een halve dag. Meer info op Velunova.
13: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op VivaldiXL.nl.
12: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey, Remo!
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: Train en Hey Soul Sister op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 7:58. Zometeen plaat delict, want het is geraden. Dus de oplossing komt er zo aan. Maar eerst gaan we naar Haarlo. Haarlo is gemeente Berkelland. Daar zijn er 3 nieuwe wandelroutes geopend. Inclusief een lichtgroen trekpontje over de Berkel. Het heeft 3 jaar werk gekost, waarbij een boer en een nieuwkomer uit de Randstad de handen ineensloegen.
1: Een klein pontje over de Berkel. Maar voor boer Arjan moet het veel meer verbinden dan alleen 2 oevers.
2: Sil kost mij dit als agrariër geld. Maar ik hoop het gewoon van de bevolking straks door waardering terug te krijgen.
1: Prinsen stelde grond beschikbaar voor de wandelroute. Die loopt langs zijn boerenbedrijf.
2: Ik zie in de maatschappij heel veel veranderen. En ook in de beleidsvisies van de provincie, van de regio, van de gemeente. Dat de toekomst van agrariër best onder druk staat. En de keuze was eigenlijk van mezelf om ons bedrijf natuurlijk circulair te maken. En dan kom je een stap verder van, wat kun je nog meer?
1: En daar komt nieuwe Norbe Rolf in beeld. Hij is 3 jaar geleden vanuit de Randstad naar Haarlo verhuisd en zag kansen.
3: Toen kwam ik hier wonen en in deze prachtige omgeving. Kleinschalig coulissenlandschap. En ontdekt heel veel wandelmogelijkheden. Die niet benut werden in feite, doordat er geen bewegwijzering was.
1: Samen met ondernemers pakt hij de handschoen op om een wandelnetwerk aan te leggen met informatieborden en met een pontje.
2: De verbinding tussen boer en burger en begrip voor de veehouder, wat wij doen en hoe wij het platteland onderhouden en hoe zuiniger wij met water en het platteland zijn, is dit een hele mooie manier om de mensen mee aanraking te brengen.
1: Met de eerste officiële overtocht en het luiden van de bel kan vanaf nu iedereen wandelen over de boerenpaden en gebruik maken van de Haarlo.
3: Fantastisch natuurlijk, dat je dit met elkaar voor elkaar gekregen hebt. Ja, ondernemers, maar dat het allemaal gelukt is, ja, dat een beetje trots zijn we wel.
0: Ja, gedeputeerde Peter Drent luidde de bel en noemde het de ruggengraat van het recreatief toeristisch aanbod in de Achterhoek. Nou, mooi toch, dat en een glas champagne. Het pontje is er voor iedereen, maar je moet je dus wel jezelf over de Berkel trekken, hè, aan het wiel. Het is echt een trekpontje, dus je moet er wel iets voor doen. Hey, Dolly!

0: Dolly Parton, ach ja. And Here You Come Again. De platenpolitie is weer zeer erkentelijk aan iedereen die heeft meegedacht vanochtend. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd. Nou ja, maar we hebben de dader wel te pakken. We hadden te maken met een nummer over Mark Bingham. Wat een held. Hij is een van de helden die omkwam op United Airlines vlucht 93... tijdens de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden in 2001. Mark Bingham was een openlijk homoseksuele Amerikaanse ondernemer en PR-executive. En op 11 september zat hij dus op vlucht 93. En hij en andere passagiers kwamen in opstand tegen de kapers. Daardoor stortte het vliegtuig neer in een leeg veld, in plaats van op een belangrijk doelwit in Washington. Onze zangeres van vandaag schreef het nummer uit woede. Want de Amerikaanse regering weigerde destijds officiële overheidssteun te geven aan de rouwende partner van Mark, simpelweg omdat zij homoseksueel waren. En dan ben je voor die regering toen in elk geval de steun opeens niet meer waard. Bizar toch? Maar de woede daarover vormde wel een heel mooi nummer. Over die ene verschrikkelijke dinsdagochtend in 2001. En die wil ik dus graag draaien op deze mooie vrijdagochtend, precies 25 jaar later. En dus werd het een plaatdelict en werd geraden door Willem, door Anne, door Hans, door Arie, Deborah. Nou, goed, maar allemaal goede antwoorden die binnenkwamen. Onder andere ook van Connie. Connie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Frank.
0: Ik heb jou nog niet gesproken in dit theater, hè, van plaatdelict.
1: Nee, ik heb al een paar keer al ingestuurd, maar helaas. Ja, ik werd nog niet uitgepikt, maar vandaag wel.
0: Vandaag wel. En wat maakte het dat jij hierop aansloeg?
1: Ja, het is natuurlijk een heel ingrijpende gebeurtenis. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kende het nummer niet hoor. Ik heb eventjes gegoogeld.
0: Ja.
1: Maar er kwamen heel veel herinneringen boven. Ja.
0: Aan 25 jaar geleden?
1: Aan 25 jaar geleden, ja, zeker. Ja,
0: ja, ik denk dat we het er vandaag nog een paar keer over zullen gaan hebben met elkaar. Want automatisch ga je dan terugdenken van, oh, hoe hoorde ik het ook weer? Waar was ik toen?
1: Ja.
0: Hoe is dat voor jou?
1: Ik was aan het werk. Ik werkte in de zorg. Ik was aan het werk. En de televisie stond aan bij de patiënten. En ik zie zo het tweede vliegtuig in die toren vliegen. Ja.
0: Dat heb je echt live zien gebeuren op tv?
1: Ja, heb ik live zien gebeuren. Ja,
0: bizarre.
1: Inderdaad. Ja. En ik weet dat een collega van mij heeft een familie wonen. Die was helemaal in paniek. Ik zeg, joh, ga lekker naar huis.
0: Ja.
1: Want wij redden hier ons wel. Ja.
0: Dat is heel veel dingen waren even niet belangrijk, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Dus heel ingrijpend.
0: Ik zat op de opleiding journalistiek in Zwolle. En we hadden les en er kwam een docent binnen, maar weet ik niet zeker. Die zei, jongens, stop maar even, zet de tv aan. En toen heb ik eigenlijk de hele ochtend met studiegenoten in de kantine gezeten. Alle tv's stonden er aan. En we hebben dat ook dus live, dit tweede vliegtuig ook zien gebeuren.
1: Oh ja, ja.
0: En het was echt bizar die hele dag.
1: Ja, ja. Maar het was toch 's middags in Nederland?
0: Ja, ja, het was 's middags, ja. Klopt, ja.
1: Ja. Ja,
0: uurtje van half vier of
1: zo. Ja, dat was daar ochtend.
0: Eind van de middag. Ja. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, volgens mij een uurtje van half vier was het.
0: Ja, precies. Eind van de dag dan, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, we gaan het er vandaag vast nog over hebben. Maar er is dus een mooi nummer over gemaakt. Heel veel mooie nummers over gemaakt. En dit nummer is van...
1: Melissa Etheridge. Zeg ik het goed?
0: Etheridge.
1: Etheridge, ja.
0: En het heet...
1: Tuesday morning,
0: want het was een dinsdagochtend.
1: Het was een dinsdagochtend, ja.
0: Nou, ik ga hem draaien voor je. En jij krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd.
1: Nou, leuk. Dank
0: je toch?
1: Fijn.
0: En dank je wel voor je verhaal ook.
1: Ja hoor.
0: Dag.
1: Ja, graag gedaan. En jullie een hele fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
1: En succes met de uitzending. Hè. We genieten ervan.
0: Nou, dat is lief. Dank je wel.
1: Ook zo.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Tuesday Morning. Melissa Etheridge plaat Delict van deze 11 september. En Connie uit Nijkerk is dus de gouden tipgever. Dank voor het doorgeven. En dank voor het meedenken ook. Want er komen nog altijd tips binnen voor nieuwe platen Delict. Heb jij er eentje? Dan mag je die doorgeven. Frank@gld.nl. Een appje naar de studio. Of je belt met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Zaak gesloten. Dan kunnen wij door met het weer. Rico Schreuder, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Oh, ik krijg mooie foto's binnen.
2: Ja, inderdaad. In het oosten van het land, eigenlijk is het Duitsland. Daar zijn nog opklaringen. En ja, daar komt natuurlijk aan die kant komt de zon op.
0: Ja.
2: Dus er zijn echt prachtige foto's van de zonsopkomst. Maar in het westen van het land is het al bewolkt. Daar valt al van tijd tot tijd regen.
0: Daar zien ze niks.
2: Nee, dan zien ze inderdaad niks. En ja, dan raad je het al. En die regen gaat natuurlijk over het land trekken.
0: Ja.
2: Dus het gaat uiteindelijk bewolkt worden. En het gaat van tijd tot tijd regenen vanochtend. Het zal geen grote hoeveelheden vallen. Maar van tijd tot tijd valt er wat lichte regen, motregen. Beetje druilerig weertje vandaag. En dat is dus op dit moment nog niet het geval. Het is alleen in het westen van het land nog. Het is nog wel op de meeste plaatsen droog. Dus ga nog lekker op tijd de deur uit voor een boodschap of iets dergelijks. Want later vandaag gaat het dus van tijd tot tijd regenen. Pas later vanmiddag wordt het vanuit het westen weer wat droger. Kan ook nog even de zon doorbreken. En kan er ook nog een enkele bui voorkomen. Dus al met al toch een wisselvallige dag vandaag.
0: Ja, en dat is met name voor appelpopgangers vandaag. Wel even interessant, hoe is dat vanavond dan?
2: Nou, vanavond dan trekt die regen naar het oosten weg. Het klaart echt overal op. Komende nacht is het helder. Weinig wind. De temperatuur die gaat dalen naar zo'n 11 graden op de meeste plaatsen. Er kan wel lokaal nevel en mist ontstaan. En dan beginnen we morgen dus lokaal met een klein wereldje. Lokaal dus nevel en mist. Maar dat gaat uiteindelijk oplossen. En morgenmiddag is het gewoon prachtig weer. Volop zonneschijn. 21 lokaal, 22 graden. En een zwakke westelijke wind erbij. Dus morgen is het echt heerlijk weer.
0: Ja, dat is in ieder geval voor die mensen fijn. Zondag is er het bloemencorso in Lichtenvoorde bijvoorbeeld.
2: Ja, dat ziet er toch echt wel een stuk anders uit. Want in de nacht gaat het al vanuit het westen regenen. Dat regengebied dat trekt dus zondag over de provincie heen. Ja, en echt in Lichtenvoorde zal het echt tot ver in de middag blijven regenen, denk ik. Pas later op de dag gaat het vanuit het westen wat droger worden. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen. Temperatuur een graad of 20. En ook een meest matige zuidwestelijke wind erbij. Dus nee, zondag ziet het er echt een stuk minder uit dan zaterdag.
0: Ja. En voor iedereen die naar buiten gaat, probeer het dan toch een beetje tussen de buienradar, de buien van te genieten. Want het is ook Open Monumentendag beide dagen. Dus er is genoeg te zien in onze mooie provincie.
2: Absoluut waar. Ja.
0: Rico, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
2: Ja, tot zo weer.
0: Oké. Dan draai ik nu Right Said Friends en Don't Talk, Just Kiss op de Radio Gelderland. En ga ik alvast in de dikke Van Dijk bladeren. Mijn woordenboekje. Vol met vergeten taalparels. Want iedere ochtend tussen half negen en negen probeer ik daar een woord van de dag uit te zoeken. Ik kan vast even over nadenken.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: De bladeren vallen en de...

0: shampoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
7: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
5: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
8: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
5: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
12: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
10: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
13: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
14: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
13: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
15: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
16: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
17: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
18: En dat maakt het verschil in het veld.
17: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
19: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Lochem vernieuwt zwembad De Boskoelen in Gorssel en zwembad De Berkel in Almen tegelijkertijd. De sloop is inmiddels begonnen. Na jarenlang overleg is gekozen voor nieuwbouw, omdat de nieuwe zwembaden duurzamer zijn. Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Lochem vernieuwt zwembad De Boskoelen in Gorssel en zwembad De Berkel in Almen tegelijkertijd. De sloop is inmiddels begonnen. Na jarenlang overleg is gekozen voor nieuwbouw, omdat de nieuwe zwembaden duurzamer zijn en weer tientallen jaren mee kunnen. De bouw wordt een race tegen de klok.

0: grote zorgen over de toekomst van de sporthal. De stichting vraagt de gemeente Oude IJsselstreek om ongeveer 600.000 euro voor renovatie en verduurzaming. Vrijwilligers onderhouden de sporthal al ongeveer 50 jaar, maar kunnen de noodzakelijke grote investeringen niet meer alleen dragen. De sporthal is volgens de stichting belangrijk voor de sport, school en sociale samenhang van het dorp. De stichting vindt het vooral niet eerlijk dat de gemeente wel geld uittrekt voor andere kernen, terwijl Breedenbroek voorlopig de laatste prioriteit krijgt. De gemeente adviseert de stichting om op zijn vroegst in 2027 opnieuw een aanvraag te doen. Een petitie voor het behoud van de sporthal heeft inmiddels bijna 700 handtekeningen. Volgens de stichting ruim 2/3 van het dorp. Bij de Biep heeft de afgelopen weken ongeveer 470 vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens 4 speciale vrijwilligersavonden in Twello, Lochem, Eerbeek en Zutphen. De vrijwilligers, die onder andere helpen bij activiteiten en bezoekers ondersteunen, maakten onder begeleiding van illustrator Gemma Pauwels gezamenlijk een kleurrijk kunstwerk. Iedereen versierde een eigen deel van de koffietafel met persoonlijke herinneringen en hobby's. De losse delen werden samengevoegd tot 1 grote tafel die een plek krijgt in de bibliotheken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag die is met veel bewolking te maken, al was er wel een mooie zonsopkomst nog. Er was ochtendrood en ochtendrood zegt ook water in de sloot. Maar vanmorgen hebben we daar nog geen last van, er is vrij veel bewolking. Al neemt het vanuit het westen wel langzaam wat toe. We hebben in de loop van de ochtend in het westen van het land en de provincie al wat lichte regen of motregen. Die regen bereikt ons ook rond het middaguur in de Achterhoek en de Limes. Vanmiddag hebben we dan te maken met wat lichte regen of motregen in eerste instantie. Later wordt het allemaal wel wat droger, maar kan er altijd nog een bui vallen. En de wind die is over het algemeen matig, in eerste instantie zuidwestelijk, maar wordt later op de dag noordwestelijk en is matig. En de temperatuur loopt op naar 19 tot 20 graden. Tot vanavond zal er een millimeter of 2 tot 3 kunnen vallen. Vanavond dus nog een enkel buitje, maar het klaart steeds meer op en komende nacht is het droog en vrij helder. Er is weinig wind, het koelt dan af naar 11 graden en later in de nacht wordt het ook wat mistig. Zaterdag begint dan op veel dagen grijs door die mist of laaghangende bewolking. Dit ochtendgrijs lost wel in de loop van de ochtend op en dan wordt het ook weer een aardige dag met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en er staat een matige zuidwestenwind. En dan hebben we een aangename temperatuur van rond de 22 graden. In de avond zien we wel weer een toename van de bewolking. En in de nacht naar de zondag, dan volgt er vanuit het westen weer regen. In het oosten is het in ieder geval nog tot de ochtend droog. Maar morgen vroeg moeten we er ook aan geloven. We beginnen met 14 graden en zondag dan wordt dan ook een bewolkte en regenachtige dag. Soms is het wat droger en later op de dag kan soms even de zon doorkomen, maar de kans op een bui blijft tot de avond aanwezig. Bij een matige westelijke wind zal de temperatuur zondag oplopen naar 19 tot 20 graden. Nou, dan krijgen we de maandag weer, dat wordt weer een hele andere dag, een stuk rustiger, meer zon, droog en 23 tot 24 graden. Maar dinsdag hebben we ook lange tijd droog weer, eind van de dag is er dan weer een bui bij een graad of 20. En als we wat verder de week in kijken, dan is het in ieder geval donderdag ook nog een buitje mogelijk, woensdag donderdag ook nog een buitje mogelijk bij 20 graden. En vrijdag en in het volgend weekend, men is nog ver weg, dan lijkt het toch wel wat stabieler weer te gaan worden met iets hogere temperaturen. Maar eerst hebben we nog toch nog wel redelijk wat wisselvallig weer de eerste dagen met temperaturen. Ja, ik heb het al vaker gezegd, redelijk normaal voor de tijd van het jaar.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
5: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
4: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
6: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
4: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Pekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
10: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
11: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Toedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoes.com.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Oh, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
8: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
9: Verheij uit Toldijk laten komen.
8: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
9: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
8: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
9: Mooi, zij ook.
10: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Wow.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Tijdens Open Monumentendag Bronkhorst openen monumenteigenaren komend weekend hun deuren voor ongeveer 6000 bezoekers. Zij vertellen vol enthousiasme over hun monument en de geschiedenis ervan. Dit jaar staat de grond- en waterstand centraal. Door klimaatverandering en extremere droogte en regenval is het voor eigenaren steeds uitdagender om monumenten en landgoederen in goede staat te houden. Vooraf wordt de Bronkhorster Monumentenprijs uitgereikt aan de eigenaren van boerderijcomplex De Zelst. Daarnaast is er een rondje Bronkhorst, een 62 kilometer lange auto- en fietsroute langs verschillende monumenten. De route is het hele jaar gratis beschikbaar. Raadslid Doke Tempels maakt niet langer onderdeel uit van de fractie van Pro-Nederland Oude IJsselstreek. De partij heeft het vertrouwen in het raadslid opgezegd nadat ze volgens Pro-Nederland maanden onbereikbaar was. Tempels wilde zelf wethouder worden, maar Johan Haverdeel won uiteindelijk die interne strijd. Tempels meldde zich op 8 juni af en wilde nadenken over haar positie. Daarna reageerde ze volgens de fractie ongeveer 3 maanden niet. Na een deadline op 3 september bleef het stil. Daarop besloot de fractie dat er onvoldoende vertrouwen was om samen verder te gaan. Raadslid Doke Tempels zegt verrast te zijn en verwijst naar een lopend onderzoek en bemiddelingstraject. Daarom wil ze voorlopig geen inhoudelijke uitleg geven. Ook is nog onduidelijk wat er met haar raadszetel gebeurt. Zondag wordt de 20e editie van IJsseljazz in Gorssel georganiseerd. Het grootste gratis muziekfestival van Oost-Nederland. Op verschillende podia zijn optredens van nationale, internationale en regionale artiesten te zien. Het programma begint om 1 uur met de Dutch Swing College Band en biedt een mix van jazz, blues, rock en zonnige muziek. Tussendoor zorgen de Rock City Horns voor extra entertainment. Het festival wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, sponsoren, fondsen, donateurs en de gemeente Lochem. De toegang blijft gratis, maar bezoekers kunnen de organisatie steunen door op het terrein eten en drinken te kopen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is met veel bewolking te maken, al was er wel een mooie zonsopkomst nog. Er was ochtendrood en ochtendrood zegt ook water in de sloot. Maar vanmorgen hebben we daar nog geen last van, er is vrij veel bewolking. Al neemt het vanuit het westen wel langzaam wat toe. We hebben in de loop van de ochtend in het westen van het land en de provincie al wat lichte regen of motregen. Die regen bereikt ons ook rond het middaguur in de Achterhoek en de Liemers. Vanmiddag hebben we dan te maken met wat lichte regen of motregen in eerste instantie. Later wordt het allemaal wel wat droger, maar kan er altijd nog een bui vallen. En de wind die is over het algemeen matig in eerste instantie zuidwestelijk, maar wordt later op de dag noordwestelijk en is matig. En de temperatuur loopt op naar 19 tot 20 graden. Tot vanavond zou er een millimeter of 2 tot 3 kunnen vallen. Vanavond dus nog een enkel buitje, maar het klaart steeds meer op en komen nacht is het droog en vrij helder. Er is weinig wind, het koelt dan af naar 11 graden en later in de nacht wordt het ook wat mistig. Zaterdag begint dan op veel dagen grijs door die mist of laaghangende bewolking. Dit ochtendgrijs lost wel in de loop van de ochtend op en dan wordt het ook weer een aardige dag met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en er staat een matige zuidwestenwind. En dan hebben we een aangename temperatuur van rond de 22 graden. In de avond zien we wel weer een toename van de bewolking. En in de nacht naar de zondag, dan volgt er vanuit het westen weer regen. In het oosten is het in ieder geval nog tot de ochtend droog. Maar morgen vroeg moeten we er ook aan geloven. We beginnen met 14 graden en zondag dan wordt dan ook een bewolkte en regenachtige dag. Soms is het wat droger en later op de dag kan soms even de zon doorkomen, maar de kans op een bui blijft tot de avond aanwezig. Bij een matige westelijke wind zal de temperatuur zondag oplopen naar 19 tot 20 graden. Nou, dan krijgen we de maandag weer, dat wordt weer een hele andere dag, een stuk rustiger, meer zon, droog en 23 tot 24 graden. Maar dinsdag hebben we ook lange tijd droog weer, eind van de dag is er dan weer een bui bij een graad of 20. En als we wat verder de week in kijken, dan is het in ieder geval donderdag ook nog een buitje mogelijk, woensdag donderdag ook nog een buitje mogelijk bij 20 graden. En vrijdag en in het volgend weekend, men is nog ver weg, dan lijkt het toch wel wat stabieler weer te gaan worden met iets hogere temperaturen. Maar eerst hebben we nog toch nog wel redelijk wat wisselvallig weer de eerste dagen met temperaturen. Ja, ik heb het al vaker gezegd, redelijk normaal voor de tijd van het jaar.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
3: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjie Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: De Covic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warehuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
8: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
10: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
11: Mmm, zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
12: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
13: Geen idee, snoeien?
12: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
13: Veldhuizen wie?
12: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
13: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn 6 kilometer file tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten. Verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Arnhem. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort 5 kilometer file bij Kootwijk. A2 Utrecht Den Bosch bij Beest 12 kilometer file. Een kwartier vertraging. 25 minuten dan weer op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot aan de grens 6 kilometer file. 5 kilometer file A28 Zwolle-Amersfoort. Een kwartier vertraging bij Amersfoort-Vathorst. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weird.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 206 kilo vuurwerk is vorige week vrijdag ingeleverd bij de vuurwerkbus in Lochem. Daarnaast werd 8,5 kilo flitspoedervuurwerk en 4 kilo noodsignalen ingeleverd. Ook kwam er een kleine hoeveelheid munitie binnen. De inzameldag in Lochem was opvallend succesvol. In 2 dagen in Zeeland werd er samen maar 90 kilo ingeleverd. Volgens het ministerie wordt het succes niet alleen bepaald door de hoeveelheid. De belangrijkste doelen zijn dat mensen hun vuurwerk veilig, anoniem en zonder boete of straf kunnen inleveren. De vuurwerkbus komt nog naar Zutphen op 16 september. De Achterhoek krijgt verder geen inleverpunt meer. Voor de renovatie en verduurzaming van sporthal Het Jebbink in Vorden is €425.000 extra nodig. Dat is veel minder dan de bijna €1 miljoen aan extra kosten waar de gemeente eerder rekening mee hield. Tijdens de werkzaamheden kwamen verschillende onvoorziene problemen aan het licht. Zo voldoet een deel van de draagconstructie niet aan de veiligheidsnormen. Moet het dak tussen de 2 sportzalen worden vervangen en is er meer asbest gevonden dan verwacht. De renovatie gaat ondertussen door. Stoppen zou volgens de gemeente juist voor meer kosten en vertraging zorgen. De gemeenteraad bespreekt het extra krediet van €425.000 op 8 oktober. VVD-raadslid en melkveehouder Gerry Te Winkel uit Berkland reageert emotioneel op de nieuwe stikstofregels. Ze beschrijft hoe het beleid boerenbedrijven rond Natura 2000-gebieden al jarenlang onder druk zet en vreest voor een uitzichtloze toekomst voor veel boeren. Ze deelt de zorgen van de boeren en ziet de brief liever helemaal van tafel verdwijnen. Ze vindt de motie van Samen voor Berkland en BBB om dat af te dwingen vooral symbolisch. Volgens Te Winkel is het verstandiger om de brief bij te sturen en als gemeente invloed te blijven uitoefenen op de uiteindelijke regels. In Bibliotheek Warnsveld zijn een nieuw taalpunt en een meertalige jeugdcollectie geopend. De collectie heeft prentenboeken in onder meer Arabisch, Spaans, Engels, Oekraïens en Turks, zodat ouders hun kinderen kunnen voorlezen in hun thuistaal. Volgens Bij de Biep is een goede beheersing van moedertaal belangrijk voor de verdere taalontwikkeling en helpt dit kinderen later ook bij het leren van Nederlands. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 11 kilometer file tussen Vianen en Beest. De vertraging is 20 minuten. Veel vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 11 kilometer file vanaf Duiven, 3 kwartier vertraging. 10 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Nijmegen, Dukenburg en Beuningen. Op de N50 Zwolle-Emmeloord staat weer een file van 3 kilometer bij Kampen-Zuid. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 18 september is schrijfster Judith Vanto te gast in het Literair Café van de Koppelkerk in Bredevoort. Zij neemt haar lezers mee naar andere tijden en andermans psyche en vertelt hierover aan de hand van haar roman Narcis. Deze roman over vriendschap in tijden van oorlog en vrede is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Volgens Vanto doorbreekt de verbondenheid met lezers de relatieve eenzaamheid van het schrijven. Die verbondenheid wordt voelbaar tijdens een literair café bij de Koppelkerk. Net als in haar roman Victor combineert Vanto in Narcis haar wonderschone stijl met historische kennis en psychologisch inzicht. Zij zal met bezoekers in gesprek gaan over deze aspecten van haar schrijverschap. De lezing, op vrijdag 18 september, begint om 8 uur en kaarten kosten €12,5 in de voorverkoop en €15 aan de deur.
0: Radio Ideaal

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat op een zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Vianen en Beest. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 25 minuten vertraging. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Malden en de afrit Nijmegen. 10 minuten extra reistijd. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Een kwartier vertraging door bergingswerk. En de andere kant op heb je in de richting van Zwolle op diezelfde plek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey buurman.
7: Dag buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
7: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
8: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Paddenstoelen, ze spreken ieder jaar weer tot onze verbeelding. Benieuwd naar de verschillende verschijningsvormen, hun eigenschappen en waar ze te vinden zijn? IVN-afdeling Noord-Midden-Achterhoek geeft een inspirerende cursus met 2 theorieavonden en 2 excursies. In de cursus worden de basisbegrippen behandeld, maar wordt ook ingegaan op samenwerking met andere organismen en de invloed van droogte en stikstof. Tijdens de excursies gaat het om het ontdekken van de verschillende verschijningsvormen in de natuur. De theorieavonden zijn op de woensdagen 23 en 30 september van 7:30 tot 9:30 in het Stadshuis in Lochem. De excursies zijn op zaterdagen 26 september en 3 oktober van 9:30 tot 12:00. De locaties van de excursies worden tijdens de cursus bekendgemaakt. Opgeven kan tot uiterlijk 14 september via cursus.ivnma@gmail.com.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch staat een file tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Geldermalsen 14 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 5 kilometer file en vanaf 7 naar 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem 10 minuten extra tussen Afrit Beek en Duiven. 10 minuten ook op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de technische school van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen. Tijdens de feestelijke opendag is er van 1 tot 6 uur van alles te doen en te ontdekken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De opendag is een initiatief van Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tesoro, Klei en Kunst, het 50PLUS Ontmoetingspunt, Studio in Dans en Bibliotheek West Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Vogeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken naar het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategische lege eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
6: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
5: Bij Schoenmoorde Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
8: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
9: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring.

of the

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Doedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De 80-jarige Gerrit Wolsink uit Hengelo wordt geëerd als een van de grootste motocrossers uit de Achterhoek. Hij werd tweevoudig vice-wereldkampioen in de 500cc-klasse en won tussen 1974 en 1979 maar liefst 5 keer de Grand Prix van Carlsbad in de Verenigde Staten. Hij is van nature teruggetrokken en was tijdens zijn carrière vooral volledig gefocust op het racen. Tijdens het eerbetoon in zijn geboortedorp raakte Wolsink nu toch wel zichtbaar onder de indruk van de grote opkomst en de waardering die hij kreeg. Stadwerken Münster stopt met het plan om 4 windturbines te bouwen vlak over de Duitse grens bij Ratum. Volgens het bedrijf is de kans klein dat de benodigde vergunning wordt verleend. De werkgroep Ratum Kotten is blij met het besluit. De werkgroep verzette zich sinds 2023 tegen de turbines en schakelde een Duitse advocaat in om de procedures goed te kunnen volgen en juridische druk uit te oefenen. Ook de gemeente Winterswijk en provincie Gelderland zijn blij over het schrappen van het Ratum-project. Zij blijven de andere Duitse windplannen langs de grens volgen en bekijken waar juridische stappen mogelijk zijn. In Sifon in Ulft is de nieuwe Legotheek geopend met inmiddels zo'n 350 Lego-sets. Het initiatief begon een jaar geleden met enkele eigen sets, maar groeide dankzij donaties van inwoners en bedrijven en de inzet van vrijwilligers uit tot een volwaardige uitleenbibliotheek. Voor 15 euro per jaar kunnen leden Lego lenen vanaf 1 euro per week. Leden kunnen online bekijken welke sets beschikbaar zijn. De Legotheek wil daarnaast verder uitbreiden met technologie. Zo wordt gewerkt aan een geautomatiseerde inlevermachine waarmee teruggebrachte sets in de toekomst mogelijk sneller gecontroleerd kunnen worden. De Graafschap beleeft een dramatische start van het seizoen. Na 5 wedstrijden staat de ploeg op slechts 1 punt. Trainer Thomas Duivenvoorde zegt dat de sfeer binnen de selectie ook met de slechte resultaten goed blijft. De spelers spreken elkaar aan, analyseren de fouten en proberen samen verbetering te krijgen, zonder elkaar verwijten te maken. De ploeg wil tegen FC Emmen een echte vechtwedstrijd spelen en voorkomen dat het opnieuw na rust instort. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat er ruim 100 kilometer file in onze regio. In de meeste files heb je zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Een paar files veroorzaken wat meer vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest 11 kilometer. Half uur tijdsverlies komt door werkzaamheden daar. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door grenscontroles 7 kilometer file vanaf Duiven rijdt het langzaam. A50 Arnhem-Os, een kwartiertje vertraging bij Ravenstein. Ook een kwartier oponthoud bij knooppunt Rijkenvoort als je over de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt. En een kwartier vertraging bij Kampen-Zuid. Als je gebruik maakt van de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord, kom je vanaf knooppunt Hattemerbroek in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Gelderse wegen staat alweer 124 kilometer file bij elkaar. Er wordt aan de weg gewerkt op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Nieuwegein-Zuid 11 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje op de A12 Arnhem-Duitsland bij de grens weer controles. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen Heteren en Ravenstein. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen een kwartier vertraging bij Malden. Vanaf Boksmeer 10 kilometer file daar. De andere kant op is de vertraging nog groter op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daar staat bij Malden 8 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag en beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuus. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuus. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 140 kilometer file in onze regio. Zo heb je een kwartier vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. A2 Utrecht-Den Bosch, werkzaamheden bij Beest. Daardoor 12 kilometer file vanaf Nieuwegein-Zuid met 20 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, een kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. En op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. 20 minuten vertraging bij de grens. Rijdt langzaam vanaf Zevenaar. Op de A50 Arnhem-Os, een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En viel op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malden, een kwartier vertraging. De andere kant op richting Maasbracht op de A73 vanuit Nijmegen. Bij Kuik 11 kilometer langzaam rijden. Vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein... Moet je bij Groen en Graafwerk zijn?
3: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin. Aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland... mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald... Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich... en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid... ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20... Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt... wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
9: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
11: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
10: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
12: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
13: En dat maakt het verschil in het veld.
12: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
14: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
15: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
16: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
15: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 206 kilo vuurwerk is vorige week vrijdag ingeleverd bij de vuurwerkbus in Lochem. Daarnaast werd 8,5 kilo flitspoedervuurwerk en 4 kilo noodsignalen ingeleverd. Ook kwam er een kleine hoeveelheid munitie binnen. De inzameldag in Lochem was opvallend succesvol. In 2 dagen in Zeeland werd er samen maar 90 kilo ingeleverd. Volgens het ministerie wordt het succes niet alleen bepaald door de hoeveelheid. De belangrijkste doelen zijn dat mensen hun vuurwerk veilig, anoniem en zonder boete of straf kunnen inleveren. De vuurwerkbus komt nog naar Zutphen op 16 september. De Achterhoek krijgt verder geen inleverpunt meer. Voor de renovatie en verduurzaming van sporthal Het Jebbink in Vorden is €425.000 extra nodig. Dat is veel minder dan de bijna €1 miljoen aan extra kosten waar de gemeente eerder rekening mee hield. Tijdens de werkzaamheden kwamen verschillende onvoorziene problemen aan het licht. Zo voldoet een deel van de draagconstructie niet aan de veiligheidsnormen. Moet het dak tussen de 2 sportzalen worden vervangen en is er meer asbest gevonden dan verwacht. De renovatie gaat ondertussen door. Stoppen zou volgens de gemeente juist voor meer kosten en vertraging zorgen. De gemeenteraad bespreekt het extra krediet van €425.000 op 8 oktober. VVD-raadslid en melkveehouder Gerry Te Winkel uit Berkland reageert emotioneel op de nieuwe stikstofregels. Ze beschrijft hoe het beleid boerenbedrijven rond Natura 2000-gebieden al jarenlang onder druk zet en vreest voor een uitzichtloze toekomst voor veel boeren. Ze deelt de zorgen van de boeren en ziet de brief liever helemaal van tafel verdwijnen. Ze vindt de motie van Samen voor Berkland en BBB om dat af te dwingen vooral symbolisch. Volgens Te Winkel is het verstandiger om de brief bij te sturen en als gemeente invloed te blijven uitoefenen op de uiteindelijke regels. In Bibliotheek Warnsveld zijn een nieuw taalpunt en een meertalige jeugdcollectie geopend. De collectie heeft prentenboeken in onder meer Arabisch, Spaans, Engels, Oekraïens en Turks, zodat ouders hun kinderen kunnen voorlezen in hun thuistaal. Volgens Bij de Biep is een goede beheersing van moedertaal belangrijk voor de verdere taalontwikkeling en helpt dit kinderen later ook bij het leren van Nederlands. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file op de wegen in Gelderland. Zo is er op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een ongeluk gebeurd. Ze zijn aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht bij Hoevelaken. 7 kilometer file daar en 1 uur oponthoud. A2 Eindhoven-Utrecht. 1/2 uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 1/2 uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op dus. 17 kilometer file tussen Nieuwegein en Geldermalsen. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Duiven eerst 5 kilometer file en 1 kwartier vertraging. En verderop nog eens file rijden tot aan de grens. Over 2 kilometer met nog 1 kwartiertje oponthoud. A50 Eindhoven-Arnhem. 1 kwartier vertraging bij knooppunt Bankhoef. En 1/2 uur vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. 11 kilometer file tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Dag, buurvrouw.
2: Hey, buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
5: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat! Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
6: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
5: Ja.
6: En? Werkt het?
5: De koeien zijn tevreden.
6: En jij?
5: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
7: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
8: Of dame?
7: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file staat er in onze regio. Behoorlijk druk dus. 20 minuten vertraging A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen de kop van 11 kilometer file. Nasleep van een ongeluk op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken nog 20 minuten oponthoud, maar de weg is weer vrij. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur tijdsverlies door 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Ook daar 40 minuten vertraging. Er staat dan ook 26 kilometer file vanaf Nieuwegein rijden langzaam. A50 Eindhoven-Arnhem, kwartier vertraging bij knooppunt Bankhoef. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein weer 12 kilometer file met ook een kwartier vertraging. En een half uur vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. 15 kilometer file tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Yes!
16: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
15: is het weer zover.
16: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warehuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
17: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
18: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
10: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na 26 jaar keert een echte publieksfavoriet terug op het toneel. Op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober brengt toneelgezelschap Het Buurtschap uit Sinderen het blijspel Het Veenspook opnieuw op de planken. Deze plattelandscomedie, geschreven door D.J. Eggegoor, zorgde 26 jaar geleden al voor volle zalen en veel gelach. Hoog tijd dus voor een comeback. Bezoekers worden meegenomen naar het begin van de jaren 70, naar het grensdorpje Bargerveen, verscholen tussen de moerassen en het Hoge Riet. Hier runt Treute Wapsenkamp op geheel eigenzinnige wijze de boerenherberg De Vier Winden. Van een bruisende herberg is echter al lang geen sprake meer. Gasten komen er nauwelijks en eigenlijk vindt Treute dat helemaal niet zo erg. Samen met Goor Gerrit houdt ze zich liever bezig met andere zaken. Maar dan dient zich de ene na de andere onverwachte bezoeker aan. De rust is voorgoed voorbij en Treute krijgt steeds meer moeite om alle verwikkelingen in de hand te houden. Wat volgt? Doldwaze situaties en onverwachte wendingen. De voorstelling wordt gespeeld in het buurtschapshuis in Sinderen. Op 24 september begint de voorstelling om 8 uur en op 4 oktober om 2 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.tbuurtschap.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, nog steeds 140 kilometer file in onze regio. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, kwartiervertraging bij Voorthuizen. A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg, 15 kilometer file. Vanaf afrit Sint-Michielsgestel ruim 20 minuten oponthoud daardoor. Een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat 21 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De andere kant op de A50 vanuit Arnhem naar Osberg-Ravenstein altijd nog een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging bij Malden als je over de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen rijdt. Rij je de andere kant op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Dan kom je in 14 kilometer file tussen Beuningen en Kuik. Half uur vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan?
10: Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
11: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Goedenavond, u luistert naar Achterhoek Totaal. Mijn naam is Aurinke Zwart, samen met Dick verzorgen we de uitzending weer. September is een maand waarin veel wordt georganiseerd. Komend weekend is het Open Monumentendag. En zaterdag 26 september wordt voor de tweede dag de Gelderse Dag georganiseerd. De Gelderse Dag is afgelopen jaar voor het eerst gehouden. En het is een initiatief van de provincie Gelderland met als doel de band tussen de bewoners, maar ook de band met de provincie te versterken. Dit door verrassende plekken te ontdekken en verhalen van Gelderland te delen. Het wordt vaak gekoppeld aan een Gelders ontbijt. Op een aantal plekken kan je dat ontbijt krijgen en die deelname is gratis, maar je moet je wel even aanmelden. Een van de plekken waar je kan kijken is de Zorgtuin in Gorssel. Aan de telefoon Evelien van Dort. Goedenavond Evelien.
1: Ja, hoi Aurinke. Hoi.
0: En zij is voorzitter van de stichting Munira, die de Zorgtuin in Gorssel heeft opgezet en beheert. Evelien, kan jij mij eens vertellen, wat houdt de Zorgtuin in?
1: Ja, mooie vraag. De Zorgtuin is 16 jaar geleden eigenlijk ontstaan. Het was een voormalige gemeentewerf. En mijn man, die zei wat een... dat was eigenlijk een plek die niet meer gebruikt werd. Dus mijn man zei op een gegeven moment, goh, kunnen we hier niet iets moois van maken? Kunnen we hier niet een mooie gemeenschapstuin van maken? Een tuin voor iedereen, voor jong en oud, weerbaar en kwetsbaar. Nou, daar zijn we natuurlijk met de buurt over in gesprek gegaan. Dat is natuurlijk, om een lang verhaal kort te maken, is nu 16 jaar later is het een prachtige tuin met een onderkomen. En daar ontvangen we allerlei verschillende mensen. We doen verschillende projecten. Alles is eigenlijk dienstbaar. Het is helemaal zonder subsidie. Dus het is echt maar helemaal vanuit de harten van mensen wordt het gerund of gedaan. We ontvangen veel ouderen, de cliënten van de Borkel ook, van de zorginstelling. Voedsel voor de voedselbank, groenten. Maar ook schoolklassen komen pompoenen planten en ze krijgen bijles. Maar kortom, een plek van ontmoeting. Een zorgzame plek waar mensen zich mee verbonden voelen en waar mensen elkaar ontmoeten.
0: Ja, en dat sluit natuurlijk ook wel mooi aan bij die beleving die ze eigenlijk bij de Gelderse Dag willen hebben. Hè?
1: Ja, zeker, zeker. Het mooie is, sowieso beleving staat vooral. Ik voel me als mens ook gewoon heel erg verbonden met Gelderland. Dus ik gewoon fijn om even te noemen. Ik woon inmiddels 40 jaar in Gelderland. Ik ben ook hier opgegroeid in de buurt. En onze link is eigenlijk vooral natuurlijk naar de natuur. Natuur geeft natuurlijk enorm veel gezondheid, kracht, verbinding ook. En waar wij nu aandacht voor hebben is het Tiny Forest. Dat is eigenlijk heel mooi. Dat is met hulp van IVN hebben we dat op kunnen zetten.
0: En overigens even dus voor mensen die niet weten wat een Tiny Forest is.
1: Ja, dat is goed om te vertellen. Dat is eigenlijk een dicht begroeid bosje met inheemse soorten. En het bijzondere is van inheemse soorten, dus planten, struiken, bomen, dat ze eigenlijk beter bestand zijn tegen de klimaatverandering. Maar wat nog mooier is, ze vergroten de biodiversiteit. Dus onze dieren houden heel erg van inheemse planten. Onze insecten, vlinders, vogels, noem maar op. En dat gaat dus gewoon, we kennen ze allemaal wel. De hazelaar, de wilde kerst, de krent, de berk, de meidoorn. Dat zijn allemaal inheemse soorten. Ook natuurlijk de Gelderse roos. En het mooie van ook zo'n, dat wij dus eigenlijk op onze tuin beschikbaar hebben, dat je dichter, dat je zeg maar de natuur meer beleeft ook. En de workshop die we nu aanbieden met de Gelderse Dag is meer een beleefworkshop. Kijk, luister, voelen, proeven van wat er allemaal groeit en bloeit. En dat is natuurlijk versterkt je eigen verbondenheid met jezelf, je omgeving. En nog mooier is dat we het koppelen aan het Gelders ontbijt, wat ik overigens een heel mooi initiatief vind. Want als je met elkaar een maaltijdje deelt, is gewoon heel fijn en verbindend. En we hebben Puk van Gelder, studentenvoeding diëtiek, bereid gevonden om een soort mini-workshop te houden over gezonde voeding, zeg maar. En daar gebruikt ze ook de planten en de vruchten van de tuin in. Dus iedereen gaat gewoon zelf lekker aan de gang met een gezond ontbijtje maken, met wat uitleg. En ook zelf aan de gang met een soort mini-workshop over die tiny forest. En het is voor kinderen, voor ouderen, uiteraard wel kinderen onder begeleiding. En voor ouderen, voor iedereen iets welkom die ochtend. We kijken er echt ontzettend naar uit, want dat is gewoon wat we willen. Mensen verbinden met de mooie dingen die om ons heen zijn.
0: Dat is de achterliggende gedachte die jullie sowieso willen uitstralen en ook gestalte geven, zeg maar.
1: Zeker, zeker. Ja, het gaat eigenlijk in het leven waar, ja, we hebben onze mond allemaal vol van gezondheid en geluk. Maar de basis daarvan is eigenlijk natuurlijk voeding en beweging, maar ook vooral dingen met elkaar doen. En ook dingen doen die betekenisvol zijn, waar je je mee verbonden voelt. Dus dat is heel fijn om dat met elkaar te mogen doen.
0: En ja, dat wordt heel mooi sluitend zo gebracht. En er is ook een imker die af en toe wat verzorgt.
1: De imker.
0: Ja, de imker.
1: De bij zijn natuurlijk de basis van onze natuur en van ons leven. Dus de bijen hebben het trouwens heel goed op de zorgtuin. De volkjes overleven elke winter weer. Het gaat heel goed met de bijen bij ons.
0: Okay.
1: En de imker die verzorgt inderdaad ook... Die geeft ook vaak uitleg en die verzorgt ook soort workshops voor kinderen. We ontvangen schoolklas daar ook voor. En het is ook heel mooi dat deze dag eigenlijk helemaal past in de Week van Positief Gezondheid Lochem. We vragen in Lochem extra aandacht voor gezondheid. En daar geeft ook de IMCA ook nog een extra workshop voor. Dat is dan op de vrijdagochtend. En niet precies op die dag, maar op een andere dag. Maar daar kunnen mensen ook alles op zoeken die dan in de Lochem of omgeving komen.
0: Ja, want positieve gezondheid, dat staat voor. Kan je dat kort, want dat is best een uitgebreid begrip.
1: Ja, nou, voor brede kijken op gezondheid. En gezondheid is niet alleen dus fysiek of mentaal, maar juist de kracht van gezondheid ligt ook in met elkaar zinvolle dingen doen. Dus dingen doen die je hart raken en daar elkaar mee helpen. Dus dan heb je het eigenlijk over eigen veerkracht. Waar word je zelf blij van? Welke stappen kan je daar zelf in ondernemen en elkaar daarin helpen? Mm-hmm. En daar heb ik er ontzettend voor nodig. Dus onze tuin is eigenlijk ook de kern van een zorgzame buurt. We verbinden mensen met de tuin. Ontstaat ook verbinding doordat je dingen met elkaar doet die je zinvol vindt. Dus alle vrijwilligers die ook deze workshops weer allemaal organiseren, die doen dat vanuit een warm hart en vanuit hun eigen gevoel om iets te delen wat ze belangrijk vinden. En dat is een enorme kracht. En nou, overigens, misschien mag ik dat meteen wel noemen, zoeken we wel opvolging voor de lange termijn. Want we doen het nu 16 jaar. En het is altijd goed om het op een gegeven moment het stokje ook weer over te dragen. Dus dat mag ik meteen noemen. Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze altijd op Zorg en Gorssel zoeken en daar even over contacten.
0: Ja,
1: maar nu gaan we ons richten op deze hele mooie dag. Want
0: ja,
1: het is een fantastisch initiatief van de Dag van Gelderland. Waar ik als Gelderlands ook helemaal achter sta. Heel mooi. Ja.
0: Ja, nou. Als mensen jullie willen bezoeken op die dag en ze willen deelnemen aan het ontbijt, moeten ze zich opgeven. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Gewoon de Gelderse dag. En dan kijk je de activiteiten. Dan moet je een gemeente opzoeken en dat is in dit geval gewoon Gorssel. Het is niet Lochem, maar Gorssel. Dan kan je even op de kaart kijken en dan kom je vanzelf bij een plaatje van Gorssel. Bij het plaatje Gorssel uit is het dan de plattegrond, zeg maar, van deze omgeving. En als je daarop klikt, kan je gewoon op deelnemen klikken en alleen je naam en je contactgegevens invullen. En dat is voor ons heel fijn om te weten hoeveel deelnemers er zijn. Omdat we natuurlijk ook iedereen goed willen verzorgen die komt. Ja.
0: Nou.
1: En dan kijken we er echt ontzettend naar uit. Want ik word hier zo... Heel blij van. Ja, dit is zo ontzettend mooi dat dit gebeurt. Dat er dus verbinding is tussen mensen en ontmoeting. Dat dat zo wordt gesteund ook breed. Dat is heel bijzonder. En Gelderland is ook echt een mooie provincie. Niet alleen de natuur, maar ook de cultuur. Ik voel me daar heel erg mee verbonden. Ik heb als kinderboekauteur ook zelfs historische boeken over geschreven. Dus ja, ik zou zeggen, hoort zich het voort. En ook betrek kinderen hierin. Want de omgeving waar je opgroeit, daar voel je je mee verbonden. En daar wil je ook later vaak wat voor doen, zeg maar. Dat is, onze leefomgeving is eigenlijk een heel belangrijk deel van ons zijn. Dus ja, hoe mooi is dit? Ja, gezondheid en geluk, daar gaan we voor. Ja.
0: Kijk, met deze mooie woorden, ik kan er niks aan toevoegen. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor je enthousiaste verhaal. En als mensen geïnteresseerd zijn, nou dan weten ze dat ze het op de website kunnen vinden. De Gelderse Dag.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel, Arinke. En ik wens iedereen heel veel plezier, ook op andere locaties, want dit is echt fantastisch. Met dank aan de organisatie van de Gelderse Dag ook. Geweldig. Dankjewel.
0: Oké.
2: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De 80-jarige Gerrit Wolsink uit Hengelo wordt geëerd als een van de grootste motocrossers uit de Achterhoek. Hij werd tweevoudig vice-wereldkampioen in de 500cc-klasse en won tussen 1974 en 1979 maar liefst 5 keer de Grand Prix van Carlsbad in de Verenigde Staten. Hij is van nature teruggetrokken en was tijdens zijn carrière vooral volledig gefocust op het racen. Tijdens het eerbetoon in zijn geboortedorp raakte Wolsink nu toch wel zichtbaar onder de indruk van de grote opkomst en de waardering die hij kreeg. Stadwerken Münster stopt met het plan om 4 windturbines te bouwen vlak over de Duitse grens bij Ratum. Volgens het bedrijf is de kans klein dat de benodigde vergunning wordt verleend. De werkgroep Ratum Kotten is blij met het besluit. De werkgroep verzette zich sinds 2023 tegen de turbines en schakelde een Duitse advocaat in om de procedures goed te kunnen volgen en juridische druk uit te oefenen. Ook de gemeente Winterswijk en provincie Gelderland zijn blij over het schrappen van het Ratum-project. Zij blijven de andere Duitse windplannen langs de grens volgen en bekijken waar juridische stappen mogelijk zijn. In Chiffon in Ulft is de nieuwe Legotheek geopend met inmiddels zo'n 350 Lego-sets. Het initiatief begon een jaar geleden met enkele eigen sets, maar groeide dankzij donaties van inwoners en bedrijven en de inzet van vrijwilligers uit tot een volwaardige uitleenbibliotheek. Voor 15 euro per jaar kunnen leden Lego lenen vanaf 1 euro per week. Leden kunnen online bekijken welke sets beschikbaar zijn. De Legotheek wil daarnaast verder uitbreiden met technologie. Zo wordt gewerkt aan een geautomatiseerde inlevermachine waarmee teruggebrachte sets in de toekomst mogelijk sneller gecontroleerd kunnen worden. De Graafschap beleeft een dramatische start van het seizoen. Na 5 wedstrijden staat de ploeg op slechts 1 punt. Trainer Thomas Duivenvoorde zegt dat de sfeer binnen de selectie ook met de slechte resultaten goed blijft. De spelers spreken elkaar aan, analyseren de fouten en proberen samen verbetering te krijgen, zonder elkaar verwijten te maken. De ploeg wil tegen FC Emmen een echte vechtwedstrijd spelen en voorkomen dat het opnieuw naar rust instort. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag was het een dag met toch wel vrij veel bewolking. Al probeerde de zon in de ochtend nog even door te komen. Maar geleidelijk aan werd het ook ietsjes natter. Er viel hier en daar wat lichte regen of motregen. De meeste neerslag in het noordwestelijk deel van de Achterhoek. Borculo, maar ook op de Veluwe viel wat neerslag. Ruim 2 mm. Terwijl meer naar de Achterhoek toe wel wat neerslag is gevallen. Maar vaak onmeetbaar is gebleken. De temperatuur erbij die kwam uit op 18 tot 19 graden en kwam de zon er nog even bij. Meer in het westen van de provincie dan met nog een graad of 20. Vanavond valt er nog een spatje regen, maar geluidelijk aan wordt het overal droog. En komende nacht zijn er zelfs flinke opklaringen en dan koelt het af naar 10 tot 11 graden. In de vochtige lucht ontstaat ook gemakkelijk wat nevel en plaatselijk komt ook mist voor. Dichte mist kan op wat plekken nog zelfs. En dat zal morgen nog even voortduren. Geleidelijk aan worden de zichten wel beter. En als de zon er eenmaal bij komt, ja, dan wordt het weer een hele aardige dag. We hebben dan wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden, vooral in de middag. En dan zal de temperatuur oplopen naar ruim 23 graden. Zondag of zaterdagavond, dan wordt de bewolking weer dikker. In de nacht naar de zondag, dan volgt er vanuit het westen opnieuw weer wat regen. Die regen bereikt in de nanacht ook de Achterhoek en de Liemers. En zondagochtend valt er al een enkele bui. En ook begin van de middag kunnen enkele buien vallen. Tussendoor ook af en toe wat zon erbij. En de buiigheid die houdt wel aan tot in de tweede helft van de middag, tenminste in het oosten, want daar trekt het langzaam naartoe. De temperatuur komt uit op 20 graden. Maandag ziet er weer heel anders uit. Een vriendelijke dag met een zwakke tot matige wind uit de meest west- tot zuidwestelijke richting, waarbij de temperatuur oploopt naar een graad of 23 en misschien zelfs ietsjes meer. Dinsdag wordt het iets minder warm. Komt ook omdat er in de middag wat meer bewolking is. Maar dinsdag blijft het overdag nog droog. Later op de dag, maar het zal vooral in de avond zijn, dan volgt er opnieuw weer wat regen of enkele buien. En zo zal het ook op woensdag en donderdag zijn. Een enkele bui is mogelijk, tussendoor wat zon en temperaturen dagelijks rond de 20 tot 22 graden. Eind volgende week dan lijkt het allemaal wat droger te worden en ook weer wat warmer.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Het weekend 12 en 13 september is het weer Open Monumentendag. In Lochem kunt u monumenten bezoeken op zaterdag 12 september, dus morgen. Het thema dit jaar is springlevend en veerkrachtig erfgoed. In de studio Peter van der Rune. En hij is lid van het comité dat in 2026 de Monumentendag organiseert. Welkom Peter.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, weer.
3: Ja,
2: je was enige tijd geleden al in verband met de fotowedstrijd.
3: Ja.
2: Nou, ook dit jaar zijn er weer veel monumenten te bezichtigen in Lochem. Nou, hoeveel zijn er in dit jaar in totaal geworden?
3: Meer dan 20.
2: Kijk.
3: En je zegt in Lochem, en dat klopt, maar in de gemeente Lochem.
2: In de gemeente
3: dit jaar
2: Lochem,
3: doen we voor het eerst dat we ook echt geprobeerd hebben buiten de stad Lochem veel monumenten te betrekken bij de Monumentendag. En dat is ook heel aardig gelukt.
2: Kijk, en wat kan je er dit jaar uitlichten? Dat je zegt, van, nou, dat is best wel een bijzonder om een keer te kijken.
3: Ja,
2: divers.
3: Ja, het is moeilijk kiezen, moet ik je eerlijk zeggen. Wat heel bijzonder is, is het tramstation in Gorssel. Dat doet dit jaar voor het eerst mee.
2: Mm-hmm.
3: En dat is bijzonder omdat het dit jaar 100 jaar bestaat. En zoals je misschien weet, tramstations zijn denk ik tegenwoordig bij van, nou ja, so what? Wat is een tramstation? Maar je moet bedenken, vroeger tramlijnen en spoorlijnen, dat waren gewoon de levensaders van de samenleving. Hè? Die ontsloten hele dorpen in een tijd dat er nog geen auto's waren. Dus dat was echt iets heel belangrijks. En het tramstation van Gorssel is bijzonder omdat het in de loop der tijd ook telkens verschillende bestemmingen heeft gekregen en ook enorm goed onderhouden en gerestaureerd is. Dus als je een springlevend monument wil hebben, dan is Gorssel, het tramstation, echt de moeite waard. En er is ook van alles omheen georganiseerd. Wandeltochten, fietstochten langs de oude tramlijn. En wat dingen in het binnendorp, ik wou zeggen binnenstad, maar het binnendorp van Gorssel. Dus dat is echt wel iets wat echt de moeite waard is. En als je toch die kant uitgaat, dan kan ik een tweede monument noemen. Dat is de kerk van Almen.
2: Mm-hmm.
3: En die wil ik met name noemen omdat die pas zich laat aangemeld heeft en daardoor niet terechtgekomen is in het programmaboekje.
2: Oh, okay.
3: Maar desalniettemin heel erg de moeite waard. De kerk op zich is al heel mooi. Almen is al heel mooi. Je hoeft eigenlijk alleen maar naar Almen te gaan. Je zit al in een monument voor je gevoel.
2: Ja.
3: Maar wat de kerk bijzonder maakt is dat ze een grafkelder hebben, een zogenaamde crypte, die daar al 400 jaar onder die kerk ligt. En waar ook al 400 jaar lang daadwerkelijk lichamen in liggen van twee adellijke families uit de omgeving van Almen. En dat is heel bijzonder dat dat bewaard is gebleven, want normaal vergaat dat natuurlijk vroeg of laat. Maar door allerlei klimatologische omstandigheden is het daar bewaard gebleven. Nou kun je natuurlijk niet zelf die crypte in.
2: Nee.
3: Dus horrorliefhebbers die komen niet aan het trekken. Maar je kunt wel. Het verhaal over de crypte wordt daar verteld. Er zijn vrijwilligers, er is een tentoonstelling. En zoals ik zei, dus Almen en de kerk, dat is op zich al een bezoekje.
2: Ja, het is een heel actief dorp, heb ik in de loop der tijd gemerkt.
3: Ja.
2: Ze hebben heel veel, organiseren ze daar.
3: Zeker,
2: ook.
3: Zeker, ja. Bijna meer verenigingen en organisaties dan inwoners, heb ik me wel eens laten vertellen.
2: Ja, zijn er nog meer dingen waarvan je zegt, well, goh, dit is eigenlijk wel heel leuk?
3: Ja, hangt een beetje vanaf. Voor mensen die elk jaar Monumentendag bezoeken, zou ik zeggen, pik er vooral de dingen uit die dit jaar nieuw zijn. En bijvoorbeeld in de binnenstad van Lochem is dat het Grafisch Museum. Dat zit naast de Fotomodern in de Molenstraat. En daar heb je allemaal oude drukmachines. Dus voor het drukken van boeken en tijdschriften en dergelijke. Uit het begin van de vorige eeuw, dus inmiddels meer dan 100 jaar oud. Het is geweldig. Je ruikt gewoon de inkt en je ruikt de geschiedenis van het drukwerk van vroeger.
2: En is het nog, wordt het nog actief gebruikt af en toe? Is
3: het
2: nog
3: wordt
2: werkend?
3: Gebruikt, ja zeker. Er worden daar nog steeds dingen gedrukt. Dat zijn dan wel dingen met echt een historische signatuur. Want het kan natuurlijk qua techniek niet op tegen moderne druktechnieken. Nee. Maar als je juist dat rafelrandje wil hebben, juist dat handmatige, dan kun je daar heel goed terecht. Dus geboortekaartjes, overlijdensberichten, dat soort dingen. En als je daarheen gaat op Monumentendag, dan krijg je zelf ook voor jouzelf ontworpen boekenlegger kan daar gedrukt worden.
2: Oké. Ja, je zit er helemaal bij te stralen, hè?
3: Ja, ik ben ook echt heel blij en ook wel een beetje trots op het programma wat we dit jaar hebben.
2: Ja.
3: En zoals ik zei, dit zijn dingen voor mensen die die als het ware de gewoonte hebben om Monumentendag te bezoeken. Heb je dat niet, dan zou ik zeggen, ja, alle monumenten die al jaren meedoen, die zijn stuk voor stuk de moeite van het bezoeken waard. En als ik er twee uit mag pikken, ja, toen pik ik er twee uit. Eén is de Gudula Kerk. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is eigenlijk een beetje het centrum van Open Monumentendag. Dus daar is de hele dag door is daar wat te beleven.
2: En daar start het ook om half vijf.
3: Daar start het. En daar, het start met een concert van Advendo samen met de Bijaardier. Daar eindigt het. Dat is eigenlijk een beetje het centrum van Open Monumentendag. Dus daar is de hele dag door is daar wat te beleven.
2: En daar start het ook om half vijf.
3: Daar start het. En daar, het start met een concert van Advendo samen met de Bijaardier.

0: kwamen de inzendingen maar heel druppelsgewijs binnen. Dus we knepen hem wel een beetje. Maar uiteindelijk zijn er toch meer dan 25 fotografen die iets ingezonden hebben. Met elkaar meer dan 50 foto's. Ze mochten elk maximaal 3 foto's insturen. Dus verschillende van hen hebben ook daadwerkelijk daarvan gebruik gemaakt. En terwijl wij hier zitten te praten, is de fotojury aan het werk om te kijken welke foto's in de expositie zullen worden opgenomen, die de hele dag in de Gudula-kerk is te zien.
1: Ja.
0: En wie de prijswinnaars worden.
1: Nou, kijk. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook.
1: Ja. Zoals ik al zei, 10:30 start het. En je kunt de monumenten bezorgen om 11:00.
0: Ja.
1: Vanaf 11:00 tot 4:00.
0: Ja.
1: En dan de afsluiting is nog 30 minuten.
0: Ja, zodat de mensen uit de monumenten gewoon deel kunnen nemen aan de afsluitingen. Dat iedereen naar de Gudula-kerk kan komen. En vorig jaar was dat echt een geweldige happening. Zaten we daar met, ik denk, meer dan 100 mensen. Het was enorm gezellig, enorm. Dan merk je echt dat monumenten leven en springleven zelfs.
1: Ja, en dat is ook het thema, hè?
0: Precies, precies. Ja.
1: Ja, nou, weet je, ik heb het boekje even mogen inkijken. Dat is weer heel mooi verzorgd. Dat kun je gratis krijgen bij de VVV.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, iedereen moet even kijken en vooral rondlopen en de diverse monumenten bezoeken. Hartelijk dank voor deze toelichting, Peter. Het wordt vast weer een feestelijke dag.
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: In elk geval is het programma feestelijk. En verder zijn we natuurlijk altijd afhankelijk van omstandigheden zoals het weer.
1: Ja, nou ja, goed. Je kunt binnen vaak dingen kijken, dus
0: precies,
1: neem een pluutje mee en je
0: ratje. Voor een regenachtige dag is het een ideale bezigheid. En als het mooi weer is, is het ook ideaal. Dus.
1: Precies. Nou, dit was het weer voor vanavond. Wij zijn er weer. 2 oktober in verband met onze vakanties.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, fijne dag morgen. En tot over, wat is het dan? 3 weken.
2: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
4: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
6: Soul Fever.

0: schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
4: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
6: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
4: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
5: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
4: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs. In de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.